nachtfeest, ja. Net als in mijn dromen, ja. Toe luister, zegt u toch eens ja. Toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt ja. Ik kan je niet vertellen, oh, hoe ik van je hou, dat schat. Te woontje, zegt u toch eens ja. Toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, zeg. Weet je nog die avond, oh, bij het licht der sterren zag. Twee ogen, zo blauw. Ja, ik weet het eenmaal toch, oh ja. Het wonder zal gebeuren, kom. Lief meisje, zeg nu eindelijk ja. Toen zegt u ja, toen zegt u ja, toen zegt u ja. En eindelijk gingen ze dan trouwen. Het was een heel geweldig feest. Voor het stadhuis was er een